mist in schreeuwen. Toch heel liede. Nee, nee, nee. Ga je ze schreeuwen? Ja, liever. Wow, ja. Nou, daar waar doe.